Theatron. Wir so viele offensien. Kleef nie meer dan tjong, dan dat je ooit hebt verdiend. Je sifferde je weg, zodat we er kost aan. Maar geef je mijn stemmen, nu dat je het geen mekke vertel. Dus maar was er nog hakken zien. Probeer ik je nog eens aan te vinden.